0: le bien final.
1: Hey, soms heb ik shit op mijn chest, man. En dan moet het er gewoon uit. Is die Roger shit?

Je mag bidden en hopen, maar ik ga never meer broken. De paden die nu zijn belopen, waren het zwaarste in de zomer. Zij zit mijn boosje te verkopen, want ik heb een nieuwe code. En die code moet je ook, hè.